0: Keep the fire burning.
1: Now some of you girls out there know what I'm saying when it's
0: so, so, so good. The Gwyn McGray. Oh yeah, oh yeah. Tot de Sanctus Groove. Altijd een muziek voor je, het kiegt er maar even. Preto na zlani, šel tomu veren.